Ob er sa rannt again tief in grubben me feel the pain. Nah, I balance my lived life, a bit of healing, I bit hopelijk heeflich ruhig. Ja, also.